Dat is de geest groep als aan de been als je raadje aan liffen. Kids shaken ke care FM. Lumsa, Echo Tango. Jocky Halloon, ik heb een jager klug. En zijn ish. OBLQ. Ik is yo.